Goedenavond, dames en heren luisteraars. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dreammaster. Er is alweer een week voorbij, dus u moet maar zo denken, het gaat snel.

Abracadabra. In het Engels is dat abracadabra. En in het Nederlands bijna hetzelfde. Dus ik zou zeggen, gaat er maar aan staan.

You Die. Nou weet ik wel iets gezelligers te doen dan dood te gaan. Maar als het met funky music gaat, ach, waarom niet? En u weet natuurlijk allemaal mijn voorliefde voor live muziek. Daarom neem ik Solomon Burke en de Rolling Stones er maar eens bij. Een heel oud werkje van Solomon Burke. En dan klinkt het live als vol.

Remember All Stars. Maria de Mialma. En ik kan het niet laten, dames en heren luisteraars. Ik wrijf even in mijn handen. Want toch maar weer een live van de Rolling Stones. Maar deze keer met Sheryl Crow.

En zo, lieve dames, beste heren, zijn we gekomen aan het einde van deze tumultueuze driemaster. Hij bestond voor een groot gedeelte uit live muziek van de Beatles, Ringo Starr en Paul McCartney en van de Rolling Stones. En ik denk dat u er best wel eens een keer plezier aan gehad kunt hebben. Wat mij betreft, volgende week ben ik er weer om dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En maandag aanstaande zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Driemaster, maar dan in het Engels. Bye bye, zwaai zwaai.

0: RNI in association with Jazzbox International.
1: Radio Noordzee Internationaal, de Nederlandse service.
2: RNI tijd,
3: de tijd.
2: Radio Noordzee Internationaal.
3: Dag in, dag uit.
2: De klok rond met kilometers lang muziekplezier.
4: Een vol weekend lang. De Vlaams-Nederlandse service op Radio Noordzee Internationaal.
5: Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Of all the Gallic people that we conquered, the Belgians are the bravest we encountered. And we've got one of them right here, serving under the flag of the International Service of Radio North Sea, Jan Van Rooy.

0: Well, well, well, well, welcome. Nice to hear everyone on the radio. And you heard No Reese, Wild Hearts Don't Break. Hartelijk welkom, de Vlaamse Nederlandse service is weer actief op Radio Noordzee Internationaal. No Reese, Wild Hearts Don't Break. Rockabilly van de bovenste plank. En ja hoor, fonkel, fonkel die we uitgebracht. Van harte welkom, dit is weer een uurtje muziek over de digitale Noordzee. Uitgestraald op Jazzbox International in Frankrijk. RNIRadio.net in the United Kingdom. En in Duitsland in die zatcentrale.de. Wees gezeten, u bent weer stevig vertegenwoordigd op de Vlaamse en Nederlandse service van Radio Noordzee Internationaal. En gewoon te trouw beginnen we dan ook met de treiterschijf. Hier komt-ie.
1: Radio

0: Pluto Nights in the Disco Lights. De treiterschijf van de Vlaamse en Nederlandse service van Radio Noordzee Internationaal. Melody Zenit.
1: Radio.
2: U luistert naar de Nederlandstalige service bij Radio Noordzee Internationaal. Iedere zaterdag en zondagochtend tussen 8 en 3 uur.
3: Stay tuned.

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Montag, Dinsdag, Mittwoch, Donnerstag in het Nederlands. Madi Wodo. Jawel, Gert Verhulst en James Cook. Een paar weken geleden ook de treiterschijf op Radio Noordzee. En je krijgt hem hier regelmatig weer te horen bij de Vlaamse en Nederlandse crew hier. Van harte welkom.

0: Een schildpadden-tune, zo mag ik dat verkopen aan u. Some Girls, gebracht door de mannen van de Turtles. En het hitjaar was 1968. Oh, zo lang geleden. Memories, yes, ladies and gents, this is Radio Nazi.
1: Radio Nazi International.
2: This weekend, where the action is.
1: RNI.
3: On the web and FM, this is Radio Nazi.

How To My Smokey Robinson nog niet bekend. Hij zong nog mee met de Miracles. And You Really Got A Hold On Me. Ah, ik krijg er nog altijd goosebumps van als ik die plaat hoor. Ah, mooi, mooi, mooi.

0: en Galilée.
1: Solid Gold.
0: C'était
1: Sheila. Ah oui, pour notre écouteur francophone, Le Roi Mage, zo noemde die plaat. En ik herkende er toch een beetje, ja, Tweedledee, Tweedledum in van ja, de middle of the road. Al sinds de Nederlands-Vlaamse service, internationaal, in het Nederlands, in het Duits en in het Frans.
2: Dit is de echte Noordzee Sound. Echte Noordzee Sound. Echte Noordzee Sound. Van de Vlaamse Nederlandse discjockeys van R&I.

0: Belmenut, de Lage Landen. En ik heb het natuurlijk over de Mailer Mackenzie Group. En Hey Red Rover. Een van mijn favoriet plaat. Ja, ik sta er een beetje crimineel zot van die plaat.
1: Hallo, ladies and gentlemen.
0: We hebben ook nieuwe platen, want Noordzee gaat met zijn tijd mee. Funkelnieuw, The Rolling Stones en In The Stars.

0: 2026, fonkelnieuwe plaat. En van 26, 2026, naar 1900, hou je vast, 61. Dat is een grote sprong in het radiolandschap. Maar voor ons, de discjockeys, is dat maar heel simpel, de muis click away.
1: Dit is Jan van Rooij.
2: Jan van Rooij.
1: Jan van Rooij.
2: Jan van Rooij.

0: The Spider Murphy Gang. Ich schau dir an. I take a peek of you. I take a look of you. Ah ja, neue Deutsche Welle. Een rage in de beginfase van de jaren 80. En zeer geliefd in België ook.
1: My name is Jan van Rooij. The first to look for and the last you want to meet.

0: Country Rock Barnyard Music. Hoe je dat ook noemen mag. Country Music. Over de digitale Noordzee van Radio Noordzee. De enige echte. Uitgestraald in Duitsland, Frankrijk en in Engeland. The one and only. We are the original ones.
1: The summer sounds in the air.
2: R&I. Lebo 2 rocks on.

decades ago, The Kinks, and I Wish I Could Fly Like Superman. Oh yeah, a real classic played on the radio here. Dat is hier dus Engels, dus ja, The Kinks, dat kon je horen. En ze konden vliegen, zoals Superman.

0: De Fab Four from Liverpool, John, Paul, George en Ringo. Jawel, de Beatles. En they felt fine.
1: De leukste gouden ouwe. Dit is Tweemaster met Jan van Rooij op Radio Noordzee Internationaal.

0: Broadcast over de digitale Noordzee. Muziek opgenomen in studio nummer 1 in Holsbeek, België. Voor Radio Noordzee Internationaal, de enige echte. Al meer dan 15 jaar op het internet. En daar zijn we best trots op. Scooter noemen de mannen. Belgische popmuziek. En you.
1: Noordzee Internationaal. Noordzee Internationaal. Noordzee Internationaal.
2: After hit, after hit. Radio North Sea International. Number one hit radio.

0: Een showboxplaatje van Highway. De mannen van de Kiddy Kiddy Kiss Me. Uit 81, zo lang geleden. En bye bye Blondie.
1: Van vinyl naar cd, hij draait ze nog alle twee. Welkom bij Jan van Rooij.

Het is weer het einde van de madness op de radio. Bedankt voor een uurtje luisteren naar Radio Noordzee Internationaal, de enige echte. By the way, dat was Baggy Trousers van Madness. Tot volgende week. Ik heb nog één uitdraaiplaat voor u op de draaitafel liggen. En ja hoor, het is een ouwe. Hij komt uit 74. Ik heb het over Gordon Lightfoot. En ja, the sun goes down, hè. Tjus, bis nächsten. A bientôt. Tot de volgende.